0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Always full of fun, yes, Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een procesverbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
4: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Rotterdam Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugriffioen.nl.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 1:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
8: Brood voor de hoofdprijs en gevangenis wordt cultureel centrum. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen kopen hun dagelijks brood bij de bakker of supermarkt voor een paar euro. Wie zich echter laat verlekkeren door het baksel van de kraam van Wim's Organic Fine Food op de Noordermarkt, zal zich verslikken in de prijs. Hun biologisch bruin emmerbrood gaat over de toonbank voor €22. Voor kiembrood moet €20 worden afgetikt. Verkoper Wim Steinhouwer verdedigt zijn prijzen door uit te leggen dat de broden een lang proces doorlopen en bijna nergens anders worden aangeboden. De voormalige Bijlmerbaaiers heeft 3 ruimtes van het pand ter beschikking gesteld voor een tijdelijk artistiek initiatief met als titel Baaiers. Het wordt een podium voor culturele evenementen als concerten, exposities, clubnachten, etc. met zowel binnenlandse als buitenlandse artiesten. Het project gaat van start tijdens het Amsterdam Dance Event van 21 tot en met 25 oktober. De beruchte gevangenis in Amsterdam-Oost sloot 10 jaar geleden voorgoed de celdeuren. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap organiseert 3-daagse wandeling langs de Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht organiseert op 1, 2 en 3 oktober een 3-daagse wandeling langs de Amstel. De tocht loopt van Uithoorn naar Amsterdam en voert onder meer door Nes aan de Amstel en Oudekerk. Met de wandeling wil het waterschap met inwoners in gesprek over de toekomst van de rivier en het waterbeheer. Onderweg wordt stilgestaan bij onder meer dijken, sluizen en gemalen. De eerste etappe gaat van Uithoorn naar Nes. Een dag later wordt naar Oudekerk gewandeld. En op 3 oktober gaat de tocht van Oudekerk naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deelname is gratis en ook een deel van een etappe meelopen is mogelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
6: Bier en wijn, hand in hand en gratis studieplekken. Mijn naam is Angelique Spoor. De een houdt van bier, de ander heeft liever een glas wijn. Deze 2 verschillende dranken kunnen prima door dezelfde deur, vinden horecaondernemers Tobias en Ramon Lurvink-Zitters. Zij openen in oktober de deuren van hun zogeheten bar Vergist aan de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam-West, waar beide alcoholische versnaperingen als gelijkwaardig worden gezien. Een bijbehorend lekker hapje zal worden verzorgd door de ervaren chef-kok Marieke Quist. Voor studenten die zich gedurende tentamenmaand oktober willen afzonderen om de leerstof in alle rust tot zich te kunnen nemen, worden er gratis studieplekken aangeboden in Amsterdam bij de Study House in het centrum. Het hoofdstedelijke drankenmerk Vivo en werkplekaanbieder Mindspace zijn de bedenkers van dit initiatief. Los van een relaxte locatie kunnen de studiebollen ook genieten van aangeboden hapjes, drankjes en kortingen bij horeca in de omgeving. Kleine kanttekening, geïnteresseerden moeten zich wel van tevoren even registreren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bewoners praten mee over omgevingsstation Duivendrecht en nieuwbouw Ouder Amstel vaak te duur voor middeninkomens. Mijn naam is Emilie van Steen. Ruim 80 bewoners hebben maandagavond meegedacht over de toekomstige omgeving van station Duivendrecht. De bijeenkomst ging vooral over de kant van Venserpolder en de nieuwe woonplaats Amstelvoorde. Voor de zijde van Duivendrecht komt naar verwachting nog een aparte bijeenkomst. Het station moet richting 2040 veranderen van vooral een overstapstation naar een begin- en eindstation. Bewoners konden reageren op verschillende plannen. Daarbij ging het onder meer over verkeers- en sociale veiligheid, groen, verlichting, fietsenstallingen en de inrichting van de openbare ruimte. Over een mogelijke fiets- en voetgangerstunnel liepen de meningen uiteen. De reacties en ideeën van bewoners worden verwerkt in een verslag. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden van Amsterdam en Oude Amstel besluiten over de plannen. En bijna alle nieuwbouwwoningen die de afgelopen jaren in Oude Amstel zijn gebouwd waren niet betaalbaar voor huishoudens met een middeninkomen. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het CBS. Vooral nieuwe koopwoningen kwamen terecht bij huishoudens met hogere inkomens. De gemeente wil daarom bij nieuwe woningbouw meer betaalbare woningen realiseren. Minimaal 30% moet sociale huur worden en 20% middenhuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten vandaag met het verfilmde waargebeurde verhaal over de 72 uur voorafgaand aan D-Day in de oorlogsfilm Pressure. Geen film waarbij jonge militairen aan flarden worden geschoten, maar een verhaal waarbij iedereen klaar staat om bij Normandië Europa te gaan bevrijden. Maar het weer lijkt niet helemaal ideaal te zijn en omdat buienradar nog niet is uitgevonden, wordt meteoroloog James Stack gevraagd op korte termijn een weerbericht aan generaal Eisenhower aan te leveren voordat de operatie D-Day van start kan gaan. Een besluit dat de operatie kan maken of breken en dus een enorme druk op onze meteoroloog legt. En waar inderdaad vast naar het weer is gekeken voor D-Day, neemt de Hollywood-saus die over de film is gegoten wel erg grote vormen aan en is het de vraag in hoeverre de geschiedenis hier geen geweld aan wordt gedaan. De film Pressure is desondanks vanaf 14 jaar te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is de film Runner. Dit verhaal draait om de oud-militair Hank Malone. Hij krijgt een spoedopdracht om koerier Ben Bishop te begeleiden met het vervoeren van een donornier voor een jong, kwetsbaar meisje dat dringend een niertransplantatie nodig heeft. Maar een gevaarlijke misdaadorganisatie heeft hier lucht van gekregen en is ook zeer geïnteresseerd in de donornier die op de zwarte donornierenmarkt wel wat gaat opleveren. Je begrijpt het al, onze oud-militair blijkt toch heel goed van pas te komen als hij er alles aan moet doen om de nier zonder kogelgaatjes in de operatiekamer te krijgen. De film Runner werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Pressure over het weerbericht op D-Day of de film Runner over een gevaarlijk orgaantransport. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest hij dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
7: Eindelijk horeca in de Bongerd en Oud-Egypte in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. Nieuwbouwwijk De Bongerd in Amsterdam-Noord heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk komt er volgend jaar horeca in de wijk. Wat 15 jaar geleden al was opgenomen in het bestemmingsplan. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers zich opgeven om een drijvende horecagelegenheid te gaan opzetten in Zijkanaal 1. Omwonenden hopen op een kindvriendelijke opzet met de mogelijkheid voor een borrel op het terras. Toetanchamon werd geboren in het jaar 1343 voor Christus. Rond zijn 9e jaar werd hij farao en hij stierf al op ongeveer 18-jarige leeftijd. Hij werd wereldberoemd toen archeoloog Howard Carter zijn ongeschonden graftombe in 1922 vond in de Vallei der Koningen bij Luxor. Acteur Jelle de Jong brengt de iconische Egyptenaar vanaf 6 november 5 maanden tot leven in het Olympisch Stadion met zijn Tutankhamon The Immersive Exhibition. Een interactieve tentoonstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere historische objecten en virtual reality. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
5: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veel belangstelling voor open dag AZC Duivendrecht. En Duivendrechtse kunstenaar exposeert in gemeentehuis. Mijn naam is Emilie van Steen. Tientallen inwoners hebben zaterdag de open dag bezocht van het AZC aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht. Bezoekers kregen een rondleiding en informatie van het COA over de opvang. In het gebouw van Level wonen maximaal 30 alleenstaande minderjarige meisjes van 15 tot en met 18 jaar. De meeste komen uit Somalië en Eritrea. Zij gaan voornamelijk in Amstelveen naar school en krijgen daarnaast onder meer zwemles. Een enkeling heeft inmiddels een bijbaan. Tijdens de open dag konden bezoekers vragen stellen over het dagelijks leven van de meisjes en kennis maken met het werk van het COA. En in het gemeentehuis van Ouder Amstel is tot en met vrijdag 30 oktober een expositie te zien van kunstenaar Bout Argelo. Onder de titel Inspiration of Art toont hij een selectie van zijn tekeningen. Argelo is geboren in Amsterdam en woont in Duivendrecht. Hij tekent al sinds zijn jeugd en ontwikkelde later een eigen stijl die hij zelf non-surrealistisch noemt. Zijn inspiratie haalt hij onder meer uit alledaagse voorwerpen en situaties die hij vanuit een andere hoek bekijkt. De tentoonstelling is tijdens openingstijden gratis te bekijken in het gemeentehuis aan de Vondelstraat 1 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ah.
4: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Brood voor de hoofdprijs en gevangenis wordt cultureel centrum. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen kopen hun dagelijks brood bij de bakker of supermarkt voor een paar euro. Wie zich echter laat verlekkeren door het baksel van de kraam van Wim's Organic Fine Food op de Noordermarkt, zal zich verslikken in de prijs. Hun biologisch bruin emmerbrood gaat over de toonbank voor 22 euro. Voor kiembrood moet 20 euro worden afgetikt. Verkoper Wim Steinhouwer verdedigt zijn prijzen door uit te leggen dat de broden een lang proces doorlopen en bijna nergens anders worden aangeboden. De voormalige Bijlmer Baaijes heeft 3 ruimtes van het pand ter beschikking gesteld voor een tijdelijk artistiek initiatief met als titel Baaijes. Het wordt een podium voor culturele evenementen als concerten, exposities, clubnachten, etc. met zowel binnenlandse als buitenlandse artiesten. Het project gaat van start tijdens het Amsterdam Dance Event van 21 tot en met 25 oktober. De beruchte gevangenis in Amsterdam-Oost sloot 10 jaar geleden voorgoed de celdeuren. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap organiseert 3-daagse wandeling langs de Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht organiseert op 1, 2 en 3 oktober een 3-daagse wandeling langs de Amstel. De tocht loopt van Uithoorn naar Amsterdam en voert onder meer door Nes aan de Amstel en Oudekerk. Met de wandeling wil het waterschap met inwoners in gesprek over de toekomst van de rivier en het waterbeheer. Onderweg wordt stilgestaan bij onder meer dijken, sluizen en gemalen. De eerste etappe gaat van Uithoorn naar Nes. Een dag later wordt naar Oudekerk gewandeld. En op 3 oktober gaat de tocht van Oudekerk naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deelname is gratis en ook een deel van een etappe meelopen is mogelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Discobal 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Discobal met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden. In het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Bier en wijn, hand in hand en gratis studieplekken. Mijn naam is Angelique Spoor. De een houdt van bier, de ander heeft liever een glas wijn. Deze 2 verschillende dranken kunnen prima door dezelfde deur, vinden horecaondernemers Tobias en Ramon Leurvink-Zitters. Zij openen in oktober de deuren van hun zogeheten bar Vergist aan de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam-West, waar beide alcoholische versnaperingen als gelijkwaardig worden gezien. Een bijbehorend lekker hapje zal worden verzorgd door de ervaren chef-kok Marieke Quist. Voor studenten die zich gedurende tentamenmaand oktober willen afzonderen om de leerstof in alle rust tot zich te kunnen nemen, worden er gratis studieplekken aangeboden in Amsterdam bij de Study House in het centrum. Het hoofdstedelijke drankenmerk Vivo en werkplekaanbieder Mindspace zijn de bedenkers van dit initiatief. Los van een relaxte locatie kunnen de studiebollen ook genieten van aangeboden hapjes, drankjes en kortingen bij horeca in de omgeving. Kleine kanttekening, geïnteresseerden moeten zich wel van tevoren even registreren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: en Funky. Het nieuws van half 1.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners praten mee over omgevingsstation Duivendrecht en nieuwbouw Ouder Amstel vaak te duur voor middeninkomens. Mijn naam is Emilie van Steen. Ruim 80 bewoners hebben maandagavond meegedacht over de toekomstige omgeving van station Duivendrecht. De bijeenkomst ging vooral over de kant van Venserpolder en de nieuwe woonplaats Amstelvoorde. Voor de zijde van Duivendrecht komt naar verwachting nog een aparte bijeenkomst. Het station moet richting 2040 veranderen van vooral een overstapstation naar een begin- en eindstation. Bewoners konden reageren op verschillende plannen. Daarbij ging het onder meer over verkeers- en sociale veiligheid, groen, verlichting, fietsenstallingen en de inrichting van de openbare ruimte. Over een mogelijke fiets- en voetgangerstunnel liepen de meningen uiteen. De reacties en ideeën van bewoners worden verwerkt in een verslag. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden van Amsterdam en Oude Amstel besluiten over de plannen. En bijna alle nieuwbouwwoningen die de afgelopen jaren in Oude Amstel zijn gebouwd waren niet betaalbaar voor huishoudens met een middeninkomen. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het CBS. Vooral nieuwe koopwoningen kwamen terecht bij huishoudens met hogere inkomens. De gemeente wil daarom bij nieuwe woningbouw meer betaalbare woningen realiseren. Minimaal 30% moet sociale huur worden en 20% middenhuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws op Jam FM. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Eindelijk horeca in de Bongerd en Oud-Egypte in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. Nieuwbouwwijk De Bongerd in Amsterdam-Noord heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk komt er volgend jaar horeca in de wijk. Wat 15 jaar geleden al was opgenomen in het bestemmingsplan. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers zich opgeven om een drijvende horecagelegenheid te gaan opzetten in Zijkanaal 1. Omwonenden hopen op een kindvriendelijke opzet met de mogelijkheid voor een borrel op het terras. Toetankhamon werd geboren in het jaar 1343 voor Christus. Rond zijn 9e jaar werd hij farao en hij stierf al op ongeveer 18-jarige leeftijd. Hij werd wereldberoemd toen archeoloog Howard Carter zijn ongeschonden graftombe in 1922 vond in de Vallei der Koningen bij Luxor. Acteur Jelle de Jong brengt de iconische Egyptenaar vanaf 6 november 5 maanden tot leven in het Olympisch Stadion met zijn Tutankhamon The Immersive Exhibition. Een interactieve tentoonstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere historische objecten en virtual reality. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel One2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veel belangstelling voor Open Dag AZC Duivendrecht en Duivendrechtse kunstenaar exposeert in gemeentehuis. Mijn naam is Emilie van Steen. Tientallen inwoners hebben zaterdag de open dag bezocht van het AZC aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht. Bezoekers kregen een rondleiding en informatie van het COA over de opvang. In het gebouw van Level wonen maximaal 30 alleenstaande minderjarige meisjes van 15 tot en met 18 jaar. De meeste komen uit Somalië en Eritrea. Zij gaan voornamelijk in Amstelveen naar school en krijgen daarnaast onder meer zwemles. Een enkeling heeft inmiddels een bijbaan. Tijdens de open dag konden bezoekers vragen stellen over het dagelijks leven van de meisjes en kennis maken met het werk van het COA. En in het gemeentehuis van Ouder Amstel is tot en met vrijdag 30 oktober een expositie te zien van kunstenaar Bout Argelo. Onder de titel Inspiration of Art toont hij een selectie van zijn tekeningen. Argelo is geboren in Amsterdam en woont in Duivendrecht. Hij tekent al sinds zijn jeugd en ontwikkelde later een eigen stijl die hij zelf non-surrealistisch noemt. Zijn inspiratie haalt hij onder meer uit alledaagse voorwerpen en situaties die hij vanuit een andere hoek bekijkt. De tentoonstelling is tijdens openingstijden gratis te bekijken in het gemeentehuis aan de Vondelstraat 1 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je van 12:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf in de bioscoop op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film die ik voor je mocht bekijken is de Oekraïense film The Relatives. Het verhaal speelt zich af in een familie waarbij de moeder van de familie in een mooi groot huis nabij Kiev woont. Maar moeder is inmiddels de 80 gepasseerd, dus vinden de kinderen en aangetrouwde kinderen het wel eens tijd om over de erfenis te gaan praten. En waar de familie in eerste instantie best wel eensgezind lijkt, slaat dit uiteraard al heel snel om in een wat minder gezellige atmosfeer, als iedereen zo zijn eigen redenen heeft om een deel van de erfenis te claimen. De hilarische film The Relatives is Oekraïens gesproken en Engels ondertiteld en werd vanaf 12 jaar gekeurd. De tweede film van deze week komt weer eens uit een Nederlands filmblik en is getiteld Sugar. De jonge moeder China runt met haar zussen de kapsalon van de buurt en wordt niet alleen bewonderd om haar talent, maar ook omdat ze dé vriendin is van Raoul. Ze worden hem volgangen met goud en van buiten lijkt de relatie fantastisch. Maar achter gesloten deuren blijkt dat niet zo te zijn en gedraagt Raoul zich als een ware tiran die iedere week gewelddadiger lijkt te worden en zijn vriendin meer en meer wil laten zien wie hier nu de baas is. China besluit op een dag te vluchten waarbij ze alle connecties moet breken. Maar als Raoul daar lucht van krijgt, blijkt hij haar niet zomaar te willen laten gaan. De Nederlandse dramafilm Sugar kun je vanaf 16 jaar in de bioscoop gaan zien. Deze week de film The Relatives over de verdeling van een erfenis, of de film Sugar over een nogal toxische relatie. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: funky, down, nasty.
1: Hey, listen to the man.

0: geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Brood voor de hoofdprijs en gevangenis wordt cultureel centrum. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen kopen hun dagelijks brood bij de bakker of supermarkt voor een paar euro. Wie zich echter laat verlekkeren door het baksel van de kraam van Wim's Organic Fine Food op de Noordermarkt, zal zich verslikken in de prijs. Hun biologisch bruin emmerbrood gaat over de toonbank voor 22 euro. Voor kiembrood moet 20 euro worden afgetikt. Verkoper Wim Steinhouwer verdedigt zijn prijzen door uit te leggen dat de broden een lang proces doorlopen en bijna nergens anders worden aangeboden. De voormalige Bijlmer Baaijes heeft 3 ruimtes van het pand ter beschikking gesteld voor een tijdelijk artistiek initiatief met als titel Baaijes. Het wordt een podium voor culturele evenementen als concerten, exposities, clubnachten, etc. met zowel binnenlandse als buitenlandse artiesten. Het project gaat van start tijdens het Amsterdam Dance Event van 21 tot en met 25 oktober. De beruchte gevangenis in Amsterdam-Oost sloot 10 jaar geleden voorgoed de celdeuren. Tot zover, en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: van half drie. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. En in de straat van Ormoes zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap organiseert 3-daagse wandeling langs de Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht organiseert op 1, 2 en 3 oktober een 3-daagse wandeling langs de Amstel. De tocht loopt van Uithoorn naar Amsterdam en voert onder meer door Nes aan de Amstel en Oudekerk. Met de wandeling wil het waterschap met inwoners in gesprek over de toekomst van de rivier en het waterbeheer. Onderweg wordt stilgestaan bij onder meer dijken, sluizen en gemalen. De eerste etappe gaat van Uithoorn naar Nes. Een dag later wordt naar Oudekerk gewandeld. En op 3 oktober gaat de tocht van Oudekerk naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deelname is gratis en ook een deel van een etappe meelopen is mogelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Bier en wijn, hand in hand en gratis studieplekken. Mijn naam is Angelique Spoor. De een houdt van bier, de ander heeft liever een glas wijn. Deze twee verschillende dranken kunnen prima door dezelfde deur, vinden horecaondernemers Tobias en Ramon Lurvink-Zitters. Zij openen in oktober de deuren van hun zogeheten bar Vergist aan de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam-West, waar beide alcoholische versnaperingen als gelijkwaardig worden gezien. Een bijbehorend lekker hapje zal worden verzorgd door de ervaren chef-kok Marieke Quist. Voor studenten die zich gedurende tentamenmaand oktober willen afzonderen om de leerstof in alle rust tot zich te kunnen nemen, worden er gratis studieplekken aangeboden in Amsterdam bij de Study House in het centrum. Het hoofdstedelijke drankenmerk Vivo en werkplekaanbieder Mindspace zijn de bedenkers van dit initiatief. Los van een relaxte locatie kunnen de studiebollen ook genieten van aangeboden hapjes, drankjes en kortingen bij horeca in de omgeving. Kleine kanttekening, geïnteresseerden moeten zich wel van tevoren even registreren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners praten mee over omgevingsstation Duivendrecht en nieuwbouw Ouder Amstel vaak te duur voor middeninkomens. Mijn naam is Emilie van Steen. Ruim 80 bewoners hebben maandagavond meegedacht over de toekomstige omgeving van station Duivendrecht. De bijeenkomst ging vooral over de kant van Venserpolder en de nieuwe woonplaats Amstelvoorde. Voor de zijde van Duivendrecht komt naar verwachting nog een aparte bijeenkomst. Het station moet richting 2040 veranderen van vooral een overstapstation naar een begin- en eindstation. Bewoners konden reageren op verschillende plannen. Daarbij ging het onder meer over verkeers- en sociale veiligheid, groen, verlichting, fietsenstallingen en de inrichting van de openbare ruimte. Over een mogelijke fiets- en voetgangerstunnel liepen de meningen uiteen. De reacties en ideeën van bewoners worden verwerkt in een verslag. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden van Amsterdam en Oude Amstel besluiten over de plannen. En bijna alle nieuwbouwwoningen die de afgelopen jaren in Oude Amstel zijn gebouwd waren niet betaalbaar voor huishoudens met een middeninkomen. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het CBS. Vooral nieuwe koopwoningen kwamen terecht bij huishoudens met hogere inkomens. De gemeente wil daarom bij nieuwe woningbouw meer betaalbare woningen realiseren. Minimaal 30% moet sociale huur worden en 20% middenhuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl. The Earth has music for those who listen.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Eindelijk horeca in de Bongerd en Oud-Egypte in Olympisch Stadion. Mijn naam is Angelique Spoor. Nieuwbouwwijk De Bongerd in Amsterdam-Noord heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk komt er volgend jaar horeca in de wijk. Wat 15 jaar geleden al was opgenomen in het bestemmingsplan. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers zich opgeven om een drijvende horecagelegenheid te gaan opzetten in Zijkanaal 1. Omwonenden hopen op een kindvriendelijke opzet met de mogelijkheid voor een borrel op het terras. Toetankhamon werd geboren in het jaar 1343 voor Christus. Rond zijn 9e jaar werd hij farao en hij stierf al op ongeveer 18-jarige leeftijd. Hij werd wereldberoemd toen archeoloog Howard Carter zijn ongeschonden graftombe in 1922 vond in de Vallei der Koningen bij Luxor. Acteur Jelle de Jong brengt de iconische Egyptenaar vanaf 6 november 5 maanden tot leven in het Olympisch Stadion met zijn Tutankhamon The Immersive Exhibition. Een interactieve tentoonstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere historische objecten en virtual reality. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
6: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze GMFM DJ's.
7: Hey, we zijn

0: En al Fall Down. Een leuk begin trouwens van deze Traffic Jam. Leuk dat je er weer bij bent.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduin.
0: Woensdagmiddag 4 uur, tijd voor de bekende Traffic Jam. 2 uur lang sleep ik je door de files met platen die ergens in je geheugen zijn blijven hangen. En het nieuws wat nu speelt. Het is de laatste dag van september en officieel is het al herfst. Maar met een temperatuur richting de 25 graden voelt het nog een beetje als zomer. Een beetje hoor. En dat gevoel dat nemen we vandaag mee. Straks een nieuw nummer van Stevie Wonder dat al 50 jaar in de kluis lag. En muziek vandaag. Patrice Russian, Mariah Carey. We hebben een lekkere One Day Fly. Prince komt natuurlijk voorbij en we gaan terug naar de tijd dat radio nog door de ether werd gekraakt door piraten. Als je nu in de auto zit, zet je raampje lekker open. Zet de radio wat harder, want dit is de Traffic Jam.

0: Jam FM. Je weet dat je kunt ons bellen, hè? 06-1311-6693. 06-1311-6693. Om jouw lekkere uitsmijter aan te vragen. Om die plaat aan te vragen voor de lekkere track.
1: Peter! Ik ben blij dat je terug bent.
0: Ja, ik ben ook weer blij dat ik terug ben uit het land van de reizende zon. Nou, ik zou eerlijk zeggen, het was meer het land van de kletsende regen. Jongens, het was nat, het was grijs, het was koud, het was mistig. Overstromingen, tyfonen, et cetera. Ik was in Japan. Nou, ik zou je wel zeggen, ik zou er niet meer zo snel naartoe gaan. Ik heb het gezien, ik heb er gegeten. Sushi, sashimi. Ontzettend lekker gegeten trouwens, maar ik weet het allemaal niet. Het is heel erg druk en het weer was compleet K. Want dat gaat, kun je beter in Nederland zijn en lekker naar de radio luisteren. Nou, dat gaan we vandaag dan ook doen. Dit is Jam FM, dit is de Traffic Jam. En klaar staat muziek voor jou. In de Dark met Roy Ayers.

vlakje. Als je dan toch dingen doet, doe het lekker in het donker. Dan valt dat wat minder op. Dit is Jam FM, de Traffic Jam, 0613116693. Voor als jij straks een lekkere plaat wil aanvragen voor jouw lekkere track. En dat kan natuurlijk ook via onze welbekende chat en app natuurlijk. Je weet het ons allemaal te vinden. Hey, lieve vrienden, het is vandaag de Internationale Podcast Day. En eigenlijk is dat al best grappig voor een radioprogramma. Want podcast en radio, die lijken heel erg veel op elkaar. Het enige verschil is dat dit live is en een podcast die kan je luisteren als het jou uitkomt. Nou, over luisteren gesproken, er staan een paar lekkere platen klaar straks. Ik heb straks voor je een hele lekkere, een Nederlandse One Day Fly. Maar die komt er zo aan. Eerst Regards and Ride.

0: Jam. En blijf erbij straks, want we hebben wat heel leuks. Stevie Wonder, die heeft 4 nieuwe nummers uit, die eigenlijk oorspronkelijk hadden gehoord op het album Songs in the Key of Life. En dan 50 jaar later komen ze weer een keertje tevoorschijn en wij hebben straks eentje in de uitzending. Oh, en doen, moest hij deze doen, ja.
1: This jam is here. Here's an old and forgotten song. Call it a one day hit one.
0: Het is een van die platen die je na een paar seconden herkent. Niet omdat ze al jaren op de radio zijn gedraaid, maar juist omdat ze diep in je geheugen liggen opgegraven. En dit is zo'n plaat. In 1983 verscheen een Nederlandse elektrodansplaat gemaakt door MDMC. En achter de knoppen zat iemand die later een behoorlijke grote naam zou worden in de Nederlandse danswereld. Ene Ben Librand. Nou, Barret, die kwam tot nummer 25 in de top 40 en stond daar 5 weken in. En daarna werd het heel erg stil rond MDMC. Geen grote nieuwe hit, maar de plaat verdween ook niet helemaal. Librand die bleef er later aan sleutelen. Er kwamen nog veel remixen. Een echte One Day Fly.

0: Maar het stuk met recht een stukje Nederlandse dansgeschiedenis. MDMC, geremixed door meneer Ben Plakband, Ben Liebrand. En how about it?
1: This is Jam FM.

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap organiseert 3-daagse wandeling langs de Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht organiseert op 1, 2 en 3 oktober een 3-daagse wandeling langs de Amstel. De tocht loopt van Uithoorn naar Amsterdam en voert onder meer door Nes aan de Amstel en Oudekerk. Met de wandeling wil het waterschap met inwoners in gesprek over de toekomst van de rivier en het waterbeheer. Onderweg wordt stilgestaan bij onder meer dijken, sluizen en gemalen. Peter. De eerste etappe gaat van Uithoorn naar Nes. Een dag later wordt naar Oudekerk gewandeld. En op 3 oktober gaat de tocht van Oudekerk naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deelname is gratis en ook een deel van een etappe meelopen is mogelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: gaan Bobby Orlando even van stal. Om jou eventjes dat lekkere gevoel te geven van het is woensdagmiddag. De week is al dominant trouwens, dat weet je. Hey, sommige grooves die verdwijnen nooit helemaal. Je hoort er straks eentje uit de jaren 80 en 20 jaar later is hij in één keer weer heel ergens anders. En dat gebeurt ook met deze plaat. Een funky bassline en een bekende groove van de Tom Tom Club. En 10 jaar later wordt die plaat opnieuw gebruikt. Maar nu in een compleet andere wereld. Halverwege de jaren 90, R&B, pop, hip-hop, alles loopt door elkaar. En deze plaat die profiteert daar volop van. Want op 30 september 1995 gebeurt er iets bijzonders in het Billboard Hot 100. Deze plaat die komt namelijk helemaal opnieuw binnen op nummer 1. Mariah Carey was daarmee een van de eerste vrouwelijke artiesten die direct rechtstreeks op een nummer 1 binnenkwam. En uiteindelijk bleef ze daar 8 weken staan. De groove kwam uit in de jaren 90 en een hele grote hit in de 90. Hot 100 Countdown. Mariah Carey, Fantasy.
1: Welcome to the fantasy.

Mariah Carey nam hem een kijkje in de Billboard Hot 100 van 1995. Maar deze dame vanuit helemaal niets op de eerste plaats binnenkwam in de Billboard Hot 100. En er is trouwens iets anders, want er is deze week iets nieuws uit het archief gekomen wat al behoorlijk oud is. 50 jaar oud om precies te zijn. Stevie Wonder die heeft 4 nieuwe nummers uitgebracht die hij opnam tijdens de sessies van Songs in the Key of Life. Opnames uit 1976 dus. En die hebben al die tijd ergens op de plank gelegen. En ik had hem al klaarstaan, maar hij wilde hem niet nog een keer zeggen. Ja, dat is allemaal mijn schuld hoor. Maar goed, een of ander is Into Living. En daar zit meteen een mooi rijtje namen achter trouwens. Want Thelma Houston die zingt mee, Denise Williams ook. En verder spelen onder andere Michael Cimbella van Ishamaniac en Nigel Watts mee. Dus je krijgt eigenlijk een stukje muziekgeschiedenis dat 50 jaar lang niets te horen was. En nu ineens wel. De nieuwe, nou ja, laten we zeggen de hele oude Stevie Wonder. Hij is heel erg lekker. Stevie, Into Living.

Ongelooflijk dat zo'n plaat 50 jaar op de plank heeft gelegen. 1976 is hij uitgekomen, althans is hij opgenomen. En afgelopen week is hij uitgekomen. Eigenlijk hoorde deze plaat in Songs in the Key of Life. Maar heeft de plaat nooit gehaald. En nu, deze week, zijn er 4 nieuwe nummers uitgekomen die eigenlijk hadden gehoord op Songs in the Key of Life. Je hoorde er net eentje van Into Living Stevie Wonder. Ik vond hem heel lekker. Trouwens, voor de liefhebbers van Stevie, je kunt erheen, hè. 28 oktober dan is Stevie in de Ziggo Dome in Amsterdam. En er zijn nog kaartjes. Er zijn er niet meer veel. Ik heb net eventjes gekeken. Nog 80 kaarten zijn er beschikbaar. Dit is Jam FM. Leuk dat je luistert. En je kunt ons nog steeds bellen voor een lekkere uitsmijter. Voor de lekkere track. 06 13 11 6693.

En Mezzo Forte, Agent Funk. En de band Mezzo Forte ken je natuurlijk waarschijnlijk wel van een aanzienlijk grotere hit Garden Party. Trouwens, over Garden Party gesproken. Het is nog best mooi weer, maar die Indian Summer lijkt vandaag een beetje weg te blijven. Trouwens, over die Indian Summer gesproken. Even het weerbericht, want vanmiddag is het wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm voor de 30 september met 22 tot 24 graden in de Randstad en 25 tot 28 graden in het binnenland. Later in de middag dan wordt vanuit het zuidwesten de bewolking komt eraan en vanuit het zuidwesten is er een kans op een bui. En bij een matige zuidoostenwind trek je de buien vanavond noordwaarts. Daarbij is de kans op onweer. En daarom is het voor mij hoog tijd om jullie nog te trakteren, nu het nog mogelijk is, op een zomerplaat. De komende nacht blijft het buiig met een minima rond 16 graden. En morgen zijn er vooral vanuit het oosten nog buien.

van alles, maar ook echt alles. Ga ik er dan doen om jij nog een beetje dat zomergevoel te geven. Die zomer van 2026, die eindeloos duurde trouwens. Hey, het is vandaag 30 september. Ik was een beetje helemaal van apropos. En het is een heel aantal jaren geleden, in 1955... verongelukte James Dean. De 24-jarige acteur die was destijds een verdienstelijk coureur. En op weg naar een race in Californië kreeg hij een aanrijding met een andere automobilist. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. En James Dean werd onder meer onsterfelijk door zijn rol als opstandige tiener in de film samen met Natalie Wood, Rebel Without a Cause. Een stukje geschiedenis, jongens. En toch, deze man die leeft nog steeds voort.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Brood voor de hoofdprijs en gevangenis wordt cultureel centrum. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen kopen hun dagelijks brood bij de bakker of supermarkt voor een paar euro. Wie zich echter laat verlekkeren door het baksel van de kraam van Wim's Organic Fine Food op de Noordermarkt, zal zich verslikken in de prijs. Hun biologisch bruin emmerbrood gaat over de toonbank voor 22 euro. Voor kiembrood moet 20 euro worden afgetikt. Verkoper Wim Steinhouwer verdedigt zijn prijzen door uit te leggen dat de broden een lang proces doorlopen en bijna nergens anders worden aangeboden. De voormalige Bijlmer Baaijes heeft 3 ruimtes van het pand ter beschikking gesteld voor een tijdelijk artistiek initiatief met als titel Baaijes. Het wordt een podium voor culturele evenementen als concerten, exposities, clubnachten, etc. met zowel binnenlandse als buitenlandse artiesten. Het project gaat van start tijdens het Amsterdam Dance Event van 21 tot en met 25 oktober. De beruchte gevangenis in Amsterdam-Oost sloot 10 jaar geleden voorgoed de celdeuren. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: En met Chaka Khan openen we uur 2 van de Traffic Jam. Leuk dat je weer luistert. Het is de laatste dag van september. En officieel zitten we al in de herfst. Maar als je naar buiten kijkt vandaag, nou, daar zou ik er niet meteen overtuigd van zijn. Want het is bijna zomerswarm.
1: Werkdag voorbij. Iedere werkdag tussen 4 en 6. De Traffic Jam. Vandaag met
2: Peter Verduin.
0: And that's me.

0: was hij afgelopen en ik zat een beetje te slapen. Want ik moet even kijken naar de namen die vandaag jarig zijn. Paul de Munnik, Nederlands acteur, cabaretier en zanger van onder andere Actijn de Munnik, wordt vandaag 56 jaar. Gefeliciteerd, Paul.
1: Gefeliciteerd, hartelijk gefeliciteerd. Vandaag is jouw dag, laat iedereen het horen.
0: En Frank Rijkaard, ex-internationale voetbaltrainer, wordt vandaag 64 jaar. Max Verstappen, Formule 1-coureur van de Nederlandse en Belgische nationaliteit, die wordt vandaag 29 jaar. En Basia, dat is de Poolse zangeres, ze zong onder andere bij Matt Bianco, die wordt vandaag 72 jaar.
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Maar onze speciale aandacht gaat uit naar de volgende dame. Die wordt 72 jaar, Patrice Rushen, een vriendin van Jam FM, de vrouw achter Remind Me en Forget Me Nots. Een plaats die ondertussen niet meer weg te denken is uit de funk en de soul geschiedenis. En we draaien hem regelmatig op Jam. En dat is niet verkeerd ook. Zij wordt vandaag 72 jaar. En namens heel Jam zeggen wij Patricia.

Stel eens even voor, hè. Dan mag je 72 kaarsjes uitblazen. 72 kaarsjes. Ik vraag me toch af of deze dame dat lukt. Patrice Rushen. This is Jam FM.

Ondertussen wel kunnen beschouwen als een vriendin van het station. Jody Watley, Not a Single Day Goes By. Je hebt van die nummers, hè, die je, dat je dus hoort. En soms heeft een nummer 20 jaar later nodig om opeens een nieuw nummer te worden. In 1976 maakte Stevie Wonder Pastime Paradise. En 20 jaar later hoort rapper Coolio die groove en die denkt, daar kan ik wel wat mee. En hij schrijft er een eigen tekst overheen. Alleen vindt Stevie Wonder de eerste versie nogal stevig. En Coolio moet de tekst aanpassen voordat Stevie toestemming geeft. En dan komt de film Dangerous Mind erbij en ineens gaat het helemaal los. Op 9 september 1995 staat Coolio op nummer 1 in Amerika voor 3 weken lang. En op 30 september is hij inmiddels naar nummer 2 gezakt, achter Mariah Carey die je al eerder hoorde. Van Stevie Wonder uit 1976 gaan we naar Coolio in 1995. Gangster's Paradise, zing je mee?

En jij kent het wel, hè? Het magische geluid van Jam. Dit is toch waar je maar je inschakelt bij Jam. Atlantic Star 1983. Circles. Zullen we eens een hele oude koe uit de sloot halen? Ook echt zo'n hele oude koe dat je denkt, nou jongens, hoeft het eigenlijk niet. En toch is hier leuk. 1968 op Motown 113 wordt 30 september een nieuw nummer van Diana Ross en de Supremes uitgebracht. Het nummer heet Love Child. En op 19 oktober 68 komt deze plaat binnen in de Billboard's Hot 100. Het is een oude koe, maar ja, om nou Diana Ross een oude koe te noemen. De single die staat trouwens vanaf 30 november 2 weken aan de top van de bekende Billboard's Hot 100.

0: van half zes.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ook de rechtse oppositiepartij Ja21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners praten mee over omgevingsstation Duivendrecht en nieuwbouw Ouder Amstel vaak te duur voor middeninkomens. Mijn naam is Emilie van Steen. Ruim 80 bewoners hebben maandagavond meegedacht over de toekomstige omgeving van station Duivendrecht. De bijeenkomst ging vooral over de kant van Venserpolder en de nieuwe woonplaats Amstelvoorde. Voor de zijde van Duivendrecht komt naar verwachting nog een aparte bijeenkomst. Het station moet richting 2040 veranderen van vooral een overstapstation naar een begin- en eindstation. Bewoners konden reageren op verschillende plannen. Daarbij ging het onder meer over verkeers- en sociale veiligheid, groen, verlichting, fietsenstallingen en de inrichting van de openbare ruimte. Over een mogelijke fiets- en voetgangerstunnel liepen de meningen uiteen. De reacties en ideeën van bewoners worden verwerkt in een verslag. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden van Amsterdam en Oude Amstel besluiten over de plannen. En bijna alle nieuwbouwwoningen die de afgelopen jaren in Oude Amstel zijn gebouwd waren niet betaalbaar voor huishoudens met een middeninkomen. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het CBS. Vooral nieuwe koopwoningen kwamen terecht bij huishoudens met hogere inkomens. De gemeente wil daarom bij nieuwe woningbouw meer betaalbare woningen realiseren. Minimaal 30% moet sociale huur worden en 20% middenhuur. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: En echt zo'n lekkere jam recurrent, je hoorde van Mia van Gave.
1: Straight from the archives. This is a DMC Megamix.

0: Het was een leuke, hè? Een lekkere DMC-mix. Je hoorde onder andere Tribe Called Quest. De kleine remix van I Left My Wallet in El Zaganzo. Het is nu tijd voor...
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: En we hebben het vandaag al gehad over podcasts. En daar zit eigenlijk een heel eenvoudig verhaal achter. Want lang voordat iemand wist wat een podcast was, moest je nogal wat technische stappen zetten. In 2004 was het Adam Curry, jawel, de Adam Curry, en softwareontwikkelaar Dave Winer bezig met een manier om audiobestanden automatisch via internet te verspreiden. Geen Spotify, geen app, geen knopje met download, gewoon internet met een hele hoop techniek. En de bestanden die konden via een RSS-systeem automatisch bij de mensen terechtkomen. En toen moest er nog een naam komen. Journalist Ben Hammersley die gebruikte in 2004 voor het eerst het woord podcasting. Een combinatie van iPod en broadcasting. En ja, dat woord dat bleef hangen. Adam Curry die begon vervolgens met The Daily Source Code. Een van de eerste programma's die werden genoemd als vroegere podcast. En kijk waar we nu zijn. Miljoenen podcasts en iedereen heeft tegenwoordig een microfoon. En iedereen heeft een mening. En sommige mensen die hebben zelfs alle twee. En dan gaat er zo weinig veranderen. Iemand praat, iemand anders luistert. En alleen hoef je daar tegenwoordig niet meer om 4 uur voor thuis te zijn. Iedereen kan tegenwoordig zijn eigen podcast opnemen. En daar zijn er ook heel veel van. En dan die podcast, ach, er wordt zoveel over gelul.

En Jelly Bean om 9 minuten voor 6. En de Sidewalk Talk. Zojuist bereikt mij het bericht dat de schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Op 50-jarige leeftijd is ze overleden aan kanker, zoals bekend van de boeken en de cabaret. En als jurylid natuurlijk van De Slimste Mens. Haar geplande terugkeer op het podium ging helaas vanwege haar gezondheid niet door.

Do You Want Me and However Do You Need Me. Eigenlijk ook voor de nabestaanden van Paulien Cornelissen, die vandaag is overleden. Ze werd helaas 50 jaar. Ondertussen is Bob van Amstel de studio binnengekomen voor straks 60 Minutes of Classics en de avond van Jam. Het wordt een hele fijne avond, dus blijf er lekker bij. Natuurlijk later Jammin met Kevin en A Night to Remember met Raymond. En de avond wordt afgesloten met de Soul of Amsterdam. En ik laat jou achter met deze plaat. Phyllis St. James had een hele grote hit in 1983.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Bier en wijn, hand in hand en gratis studieplekken. Mijn naam is Angelique Spoor. De een houdt van bier, de ander heeft liever een glas wijn. Deze twee verschillende dranken kunnen prima door dezelfde deur, vinden horecaondernemers Tobias en Ramon Leurvink-Zitters. Zij openen in oktober de deuren van hun zogeheten bar Vergist aan de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam-West, waar beide alcoholische versnaperingen als gelijkwaardig worden gezien. Een bijbehorend lekkerhapje zal worden verzorgd door de ervaren chefkok Marieke Quist. Voor studenten die zich gedurende tentamenmaand oktober willen afzonderen om de leerstof in alle rust tot zich te kunnen nemen, worden er gratis studieplekken aangeboden in Amsterdam bij de Study House in het centrum. Het hoofdstedelijke drankenmerk Vivo en werkplekaanbieder Mindspace zijn de bedenkers van dit initiatief. Los van een relaxte locatie kunnen de studiebollen ook genieten van aangeboden hapjes, drankjes en kortingen bij horeca in de omgeving. Kleine kanttekening, geïnteresseerden moeten zich wel van tevoren even registreren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
5: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: minutes of classics.
1: Jam FM. Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van 60 Minutes of Classics. Ik ben Bob van Amstel en naast mij zit Pascal in de uitzending. Pascal, welkom. Wat? Moet ik wel de goede aanschuiven aanzetten. Hey Pascal, wat heb jij met Cameo?
2: De band van vroeger. Ik vind dat een... die maken lekkere funkmuziek. Ik heb ze ooit live gezien. En ja, dit is natuurlijk de topper.

0: your favorite old school tune to classic at jamfm.nl.
1: Ja, worden zojuist Everybody Needs Somebody van Joey Negro. En we gaan door eventjes terug in de tijd, want het nummer van Ain't No Stopping Us van McFadden en Whitehead is iets wat ook weer past bij de 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. Goed, straks krijgen jullie van ons Malcolm McLaren met Hey DJ en Diana Ross komt ook nog voorbij. En we gaan nog heel even in gesprek met Pascal zo direct. Voor nu genieten van McFadden en Whitehead, hier is Ain't No Stopping Us. Nou.

Ja, dat was Eaten Alive van Diana Ross. Straks kwam natuurlijk het half uur journaal. En na het half uur journaal krijgen we Angie Stone met Wish I Didn't Miss You. Maar eerst is Malcolm McLaren met Hey DJ.

0: Sunday smooth. Live your Sunday funky.
1: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM smooth and funky. Het nieuws van 6:30.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Veel belangstelling voor Open Dag AZC Duivendrecht. En Duivendrechtse kunstenaar exposeert in gemeentehuis. Mijn naam is Emilie van Steen. Tientallen inwoners hebben zaterdag de open dag bezocht van het AZC aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht. Bezoekers kregen een rondleiding en informatie van het COA over de opvang. In het gebouw van Level wonen maximaal 30 alleenstaande minderjarige meisjes van 15 tot en met 18 jaar. De meeste komen uit Somalië en Eritrea. Zij gaan voornamelijk in Amstelveen naar school en krijgen daarnaast onder meer zwemles. Een enkeling heeft inmiddels een bijbaan. Tijdens de open dag konden bezoekers vragen stellen over het dagelijks leven van de meisjes en kennis maken met het werk van het COA. En in het gemeentehuis van Ouder Amstel is tot en met vrijdag 30 oktober een expositie te zien van kunstenaar Bout Argelo. Onder de titel Inspiration of Art toont hij een selectie van zijn tekeningen. Argelo is geboren in Amsterdam en woont in Duivendrecht. Hij tekent al sinds zijn jeugd en ontwikkelde later een eigen stijl die hij zelf non-surrealistisch noemt. Zijn inspiratie haalt hij onder meer uit alledaagse voorwerpen en situaties die hij vanuit een andere hoek bekijkt. De tentoonstelling is tijdens openingstijden gratis te bekijken in het gemeentehuis aan de Vondelstraat 1 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je van 6:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
1: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic at jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.
5: Ja, tweede half uur van 60 Minutes of Classics gaat van start met een nummer van Angie Jones. Wish I Didn't Miss You Anymore. Goed, straks krijgen we nog Hit On You van Roundtree. En we krijgen misschien nog een lekkere sample die terugkomt in een nieuw nummertje. Maar eerst is hier Angie Stone.

0: Ja, dat was Angie Tone met Wish I Didn't Miss You. Goed, het volgende nummer is met Trish Russian en Pascal. Hè, dat is het meest gesampelde nummer ooit een beetje.
1: Dit nummer niet specifiek, Bob, maar de artiest Patrice Russian inderdaad wel heel veel. Het is een beetje de koningin van de disco, hè, de jaren 70. Periode van de Studio 54, Paradise Garage, de Loft, belangrijke clubs in New York. En Patrice Russian was daar een graag geziene gast en haar muziek leeft voort.

0: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams.
1: Ja, er was zojuist natuurlijk Patrice Russian met het nummer Get Off. En we gaan inderdaad door naar de jaren 80. Want in de jaren 80 zijn natuurlijk vele ook lekkere dansplaatjes voorbijgekomen. En we gaan nu eentje hebben van Candela. En dat is Love You Madly hier op Jam FM.

Ja, beste luisteraars, het ging niet helemaal lekker. Er ging even een knopje fout, maar dat heb je met live radio. Af en toe gaat dat gewoon niet goed. Maar 60 Minutes of Classics is voorbij. We hebben de lekkerste classics uit de jaren 70, 80 en 90 voorbij laten komen. Volgende week ben ik er weer bij. Excuus, maar geniet straks van het programma Jamming with Kevin en Night to Remember.

0: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap organiseert 3-daagse wandeling langs de Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht organiseert op 1, 2 en 3 oktober een 3-daagse wandeling langs de Amstel. De tocht loopt van Uithoorn naar Amsterdam en voert onder meer door Nes aan de Amstel en Oudekerk. Met de wandeling wil het waterschap met inwoners in gesprek over de toekomst van de rivier en het waterbeheer. Onderweg wordt stilgestaan bij onder meer dijken, sluizen en gemalen. De eerste etappe gaat van Uithoorn naar Nes. Een dag later wordt naar Oudekerk gewandeld. En op 3 oktober gaat de tocht van Oudekerk naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deelname is gratis en ook een deel van een etappe meelopen is mogelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroefde de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
9: Ouder Amstel nieuwsupdate.
10: 4 arrestaties voor brand aan de Amsteldijk Noord en Amstelveener is wereldkampioen triathlon. Mijn naam is Christine Elion. De politie heeft 4 minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van brandstichting in een villa aan de Amsteldijk Noord in Amstelveen. In de woning ontstond vorige week donderdag een grote brand. Eerder werd het pand een tijd lang door krakers bewoond, maar na een gerechtelijk bevel zijn die vertrokken. Er lijkt geen verband te zijn tussen de brand en de krakers. En Amstelveener Wouter Schuit is in het Spaanse Pontevedra wereldkampioen triathlon geworden bij de junioren van 20 tot 24 jaar. Het is zijn eerste grote titel. Na het zwemmen lag Schuit op de 4e plek. Tijdens het fietsen pakte hij de leiding met een voorsprong van een minuut. Bij het hardlopen leverde hij langzaam in, maar dankzij een eindsprint finishte hij op 14 seconden voor nummer 2. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
1: Een hele goede avond en welkom weer bij een nieuwe Night to Remember. Ik ben zo blij dat ik er weer ben. Ik ben een week ziek thuis geweest, dus ja, ik moet weer even wennen. Maar ik ben er weer, geheel voor jullie. Christine, dankjewel. En wat ons leuk, natuurlijk leuk dat jij erbij bent vanavond. Help je nou vaker luistert of vandaag weer voor het eerst ingeschakeld. Ja, je hoort het, hè? Ik moet gewoon weer even beginnen hoor. Maar dat gaat weer helemaal goed komen. En vanavond wil ik beginnen met een grote dankjewel aan iedereen die vanuit de hele wereld met ons meeluistert. Want deze show stopt natuurlijk niet bij de Nederlandse grens. So let me switch to English for a moment. To everyone listening from around the world, thank you so much for being here tonight. And a very special welcome to our new listeners. A big hello to Emre from Turkey, Claudia from the Philippines, Lucas from France, Max from England, and also Odette Oda from the UK. And of course, to every single listener joining us tonight, wherever you're in the world. And also, I want to give a very special shout out to someone who has been a hug and really a big part of the music world and is joining us in spirit tonight. Power producer Mr. Troy Davis from the United States. Thank you so much for being here. And it really means a lot. Daar ga ik zo dadelijk veel meer over vertellen wat deze gaan betekenen voor ons. Ik ga eens kijken wat ik eigenlijk ook voor je klaar heb staan. Want er gaan heel veel dingen gebeuren binnenkort. Laat ik je dat wel zeggen. We gaan ook richting een ADE, zoals je weet. Overal is iedereen bezig en worden ze een beetje zenuwachtig voor wat er allemaal komen gaat. En reken maar, dat gaat ook hier gebeuren bij

En hoe kun je een avond als deze nou beter beginnen dan met een nummer dat meteen staat als een huis? We gaan terug naar Earth, Wind and Fire. Naar die heerlijke combinatie van soul, funk en natuurlijk pure energy. En de titel past eigenlijk perfect bij deze avond, want herinneringen die ergens in de stoom van onze muzikale geheugens wel degelijk staan geschreven. Ik zou zeggen, zet je volume nog maar een keertje lekker open, want we gaan beginnen met deze reis, zoals het hoort elke week. Earth, Wind & Fire here in the stone, a night to remember. Let's get this party started. Welkom bij Jam FM.

Earth, Wind & Fire met In The Stone. En als je daar een beetje stil bent blijven staan, dan is het misschien zeker het moment om daar toch even op te gaan staan. Net zoals een hunnebed, om het zo te zeggen. We gaan zo dadelijk de heerlijke funk en soul rechtstreeks de 80's in. Ja, die ga je gewoon echt meenemen. Van links naar rechts, van voor naar achteren. Tijd voor een plaat waarbij je eigenlijk maar één ding kunt doen. En dat is bewegen of electric boogie, breakdance, street dance. De dansvloer stond vroeger niets voor niets

Je weet gewoon, als wij gaan beginnen met A Night to Remember, dat we jouw omgeving in ieder geval gaan verbouwen tot een lekkere dansvloer of club. Weet je wat? Ik heb er eigenlijk wel zin in.

met een, ja, hoe moet je het zeggen, een plastic matje. Gewoon lekker buiten bij het Rembrandtsplein, het Leidseplein, om daar te gaan bodypoppen. Nou, ik denk dat jij dat tegenwoordig met die visgraatvloer van je dat totaal niet eens nodig hebt. Wat je wel nodig hebt, is flexibiliteit. Here is Street Dance met Break Machine. Welkom bij A Night to Remember.

datgene na te doen wat je op het witte doek hebt gezien. Dat kan je het je voorstellen. Ik moet je wel eerlijk bekennen dat... ik aan de ene kant ja, best wel schuw was hoor, om wat betreft buiten geluid.

Like. Die moves uit te gaan halen die ik zojuist had gezien op het witte doek. En dat was wel mooi, want de rest die deed dat natuurlijk wel. En dan ging je er wel in mee op het Leidseplein of op het Remmelsplein, waar we net die film hadden gezien. Maar ja, het was wel een dingetje, joh. Laat ik je dat wel meegeven. Maar ja, zodra die pet met geld langskwam, dacht ik zoiets van, laat ik even snel een move doen. Ik weet dat er nog een 5 gulden voor me in zat voor datgene wat ik net had gedaan, terwijl de rest zat te bodypoppen. Zo moet je het een beetje zien. Maar dat is wel een hele leuke tijd. En als je ziet wat er door het jaar is veranderd, dan moet ik toch zeggen dat we heel erg blij mogen zijn met de wereldkampioen die wij hebben. En ja, dat is een Nederlandse jongen. Laat ik eens even kijken wat ik nog meer voor je heb. Ik begin een beetje de piepen hier zo. Waar dat vandaan komt, dat weet ik echt niet. Maar dan ga ik zo dadelijk wel even voor je oplossen. Ik kijk even naar wat ik heb staan. Ik kijk hoeveel laat het is. 2021. Ja. Schakel hoor. Dan weet je in ieder geval dat het live is dat ik er weer ben. En dat ik niet thuis in mijn bed lig. Ik zei het juist al. Break Machine met Street Dance. En ja, ik hoop niet dat je stil hebt gezeten. Maar dat ligt in ieder geval niet aan de muziek. Maar als je lekker bezig bent geweest. Ja, hij was voor jou hoor. Van Street Dance. Ik ga je meenemen naar Do It. En dat is een andere Do It die ik ook alsnog voor je klaar heb staan. Maar dit van One More Time. Ik zou zeggen, de dansvloer is vrij. Volume gaat weer een stukje omhoog. Ook hier in de studio. En daarna zien we wel verder. Midnight Star. Zeg dat je nog wat? Het is in ieder geval wel een legende. Oh ja, nou trigger ik mezelf. Want van de week ben ik ook aangesproken. Tijdens het trainen, ik was niet verschenen. Ja, ik was ziek, dus vandaar. Maar er werd wel gezegd van, ik had wel een paar verzoekjes voor je klaarstaan. Want de nummers die jij draait, die hoorden wij vroeger op de pleintjes. En daar is dit er zeker eentje van. Do It met Midnight Star.

0: Me crazy. Ja, dat kan zo nu en dan wel eens gebeuren. Maar laat je vooral niet gek maken. Hoe zit het deze week eigenlijk met de Hot Jam?
1: A brand new track. Right now. Right here. On Jam FM.
2: New music. Jam FM.
3: Hi, I'm Jared Lawson. And you're listening to my brand new single, Midas Touch, featuring Swatkins.

0: Jam FM.
1: Hey, toekomstige collega. Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam? Mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer brengen.

0: nieuws van 8:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Anoniem inleveren van verboden vuurwerk en sociale bankjes op Kronenburg. Mijn naam is Christine Elion. Afgezien van zogeheten F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten, zijn alle soorten vuurwerk tegenwoordig verboden in Nederland. Het is niet alleen verboden om vuurwerk af te steken. Sinds 1 augustus mag je het ook niet meer verkopen, kopen of in huis hebben. Als je nog vuurwerk hebt liggen dat inmiddels verboden is, aanstaande vrijdagochtend 2 oktober kun je het gratis en anoniem inleveren. Tussen 8 en 1 ben je welkom in Sportpark Voorland aan het Voorlandpad in Amsterdam. En afgelopen zaterdag zijn de sociale bankjes in gebruik genomen in Kronenburg en Amstelveen. De bankjes zijn gemaakt door buurtbewoners, studenten, bewoners van het AZC en Oekraïense vluchtelingen onder leiding van de Amstelveense kunstenaar Mehdi Mashaidi. De bankjes zijn speciaal ontworpen om uit te nodigen tot een spontaan praatje. Ook tijdens het maakproces ontstonden gesprekken. Naar zeggen van wethouder Tjara draagt het project bij aan ontmoeting en verbinding in de wijk. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Sexy DJ Raven. A night to remember.
1: Als laatste hebben we kunnen luisteren en genieten natuurlijk van Midnight Star met Do It One More Time. En deze volgende plaat brengt mij eigenlijk meteen terug naar vroeger. Ik had het al over die pleintjes. Ja, en dit is er zeker eentje die op dat pleintje zeker werd gedraaid. Dat jij daar liep met je ghetto blaster waarschijnlijk. Ja, in die tijd hadden we natuurlijk niet zo'n kleine heerlijke JBL speaker die je kon aansluiten. Onder andere op je telefoon. En als ik het heb over hangen, ja, ik bedoel eigenlijk chillen. Als dat beter in jouw vocabulaire past. Zeg ik dat netjes of niet? Nou, bij deze, je krijgt hem van mij hoor. Lekker chillen dus, muziek aan en een beetje kletsen, een beetje lachen. En vooral nergens haast mee hebben. Dat is hetgeen wat jij vooral deed. Althans, dat denk ik. En speciaal voor Winston, deze is voor jou. Jij was een van degenen die zeker daar op dat pleintje aanwezig was. Een echte klassieker heb ik voor je staan. Eentje die eigenlijk geen uitleg nodig heeft. Ik weet zeker dat jij daar onder andere van genoten hebt en van gaat genieten. Ik heb het over niemand minder dan Chaka Khan met I'm Every Woman. Hier zo bij A Night to Remember. Sommige nummers brengen je gewoon in één keer

samen met jou. Op dat pleintje. Heerlijk weer, zoals... Moet ik zeggen vanavond, of dat we dat gisteren hadden. Dit is er ook weer eentje. Lekker in de mix. A Night to Remember dit keer. Mary J. Blige.

zitten nog steeds op het pleintje met Mary J. Blige en Night to Remember. En eerlijk gezegd, de avond begint nu toch wel een beetje echt eentje te worden om te onthouden. Want als de muziek goed is, is de sfeer natuurlijk ook goed. En iedereen blijft lekker hangen. En dan wil je natuurlijk dat het vuurtje nog even blijft branden. En laat het nou precies de titel zijn van de volgende plaat. Want als we één ding gaan doen, laat ik die er maar bij halen, want ik hoor een gebrom op de achtergrond. Dat gebeurt hier ook, want het is hier hartstikke gezellig. En laat het nou in ieder geval precies de titel zijn van onze volgende plaat. Dat is wat ik je mee wil geven. Dus we blijven het vuur in ieder geval brandend houden. En dat wil ik gaan doen met Gwen McRae en Keep the Fire Burning. Achter de schermen, ja, ik weet niet of ik het al een beetje kan zeggen, maar dat ga ik dus toch wel een klein beetje doen. Dan gaan we dingen veranderen. Binnenkort. En daarmee wil ik aangeven dat ik er wat meer power in ga gooien. En die power die hebben we zeker nodig. Ik zal zo dadelijk ook een klein tipje verder van de sluier gaan oplichten. En dat doe ik in het tweede uur. Maar wij hebben wat meer power nodig. Daar zal ik zo dadelijk op terugkomen. Maar dit is er natuurlijk wel een voorloper van. Keep the fire burning. Dat is wat we gaan doen. Daar waar je ook bent. Ben je in de auto? Ben je lekker onderweg? Dan zou ik zeggen, neem deze gwoon lekker met je mee. Gwen McRae is hier. En wat jij ook kan doen, ik ga zo lekker eens even kijken. Want het is lang geleden dat ik in de chatbox heb gekeken wat er daar allemaal gebeurt. En daar zijn onze vaste luisteraars natuurlijk ook. Ook jullie een hele fijne avond toegewenst vanaf deze kant. Ik ben jullie echt niet vergeten. En ik zal ook jullie wat meer aandacht gaan geven. Reken maar. Op de achtergrond wordt daar zeker aan gewerkt. Ben je er klaar voor? Ik zou zeggen, ga zitten, ga staan, daar waar je ook bent. Ik ga niet nog een keer zeggen, zet hem wat harder. Want dan gaat je rechtervoet natuurlijk ook weer een beetje naar beneden. En ik ben zelf er al twee nog aan het afbetalen. Ja, het is een dingetje hoor. Ik had er beter boodschappen van kunnen halen. En zo ook de mensen hier hun een versnapering kunnen geven. Maar ja, dat is zoals het gaat. Here we go.

We hebben zojuist geluisterd naar Gwen McRae met Keep the Fire Burning. Gwen kwam uit Pensacola, Florida en was een van de geweldige soul- en funky stemmen die vanuit de Amerikaanse muziekscene uiteindelijk ook Europa een groot publiek vond. En dat vuurtje houden we nog steeds even brandend, want we zijn beleid en beland, om het zo te zeggen, bij een plaat die meteen een heel ander beeld oproept. Ik heb het over Starlight van de BB&Q Band, Brooklyn, Bronx en Queens.

0: once you think you've had enough.
1: Yo, yo, doo-doo, hold up. Zo lekker die bass, en die bass die is wel bekend bij jou natuurlijk.

werd nummer 1, om het zo te zeggen. En het werd een belangrijke plaat binnen de vroege Baltimore club scene. En bereikte ook de Billboard Hot R&B, hip-hop, songs en charts. Het is alweer 9 uur. Wat vliegt de tijd toch? Zo dadelijk gaan we het even lekker, lekker stevig tegenaan. En ik hoop in ieder geval dat jij genoeg thuis hebt. Dat je niet naar de winkel hoeft te gaan rennen. Om dan zo direct weer een lekkere versnapering tot je te kunnen nemen. Om het tweede uur mee te kunnen beleven. Hier zo live en direct. Ik ben MC.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: De 15-jarige Silas uit Nes is Europees kampioen en kunstroute in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Christine Elion. De 15-jarige Silas Borgen uit Nes aan de Amstel is dit weekend Europees kampioen horseback archery geworden in de categorie onder de 17 jaar. Horseback archery is een veelzijdige sport waarin paardrijden wordt gecombineerd met boogschieten. Silas ging nek aan nek met een Spaanse deelnemer, maar op het laatste onderdeel wist hij zijn concurrent met overmacht te verslaan. Vorig jaar werd Silas vijfde op het wereldkampioenschap. En na de succesvolle editie van vorig jaar is er weer een gratis kunstroute in het Amsterdamse bos. In deze buitententoonstelling laten kunstenaars zien wat er schuilgaat onder, tussen en om ons heen. In totaal zijn er 7 kunstwerken die je uitnodigen te vertragen en met andere ogen naar de natuur te kijken. De kunstroute is nog te zien, te beluisteren en te voelen tot en met 1 november. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

A Night to Remember. Wat leuk en ontzettend leuk, moet ik het zo eigenlijk zeggen, dat je erbij bent. Waar je ook bent, thuis luistert, onderweg bent, op het werk misschien nog wel. Of gewoon lekker aan het relaxen bent. Ik had het al eerder gezegd, dat pleintje. Vanavond ga je dat weer beleven. Dit is een plek voor muziek, herinneringen, verhalen en natuurlijk die nummers waar je soms denkt, oh ja, die was ik vergeten. Ik ga het niet nog een keer zeggen, je volume elke keer te gaan verhogen. Maak je je in ieder geval gemakkelijk, gezellig, zoals hier dat ook gebeurt. Lekker chippies, lekker wat te drinken, het bezoek en zo ook de slingers gaat hangen. En dat met de goede mensen, met de juiste vibe om je heen. This is a night to remember. The music connects us all. En dan gaan we ook doen. We gaan lekker verder. Wat een heerlijke nummers zijn er alweer voorbij gekomen in het eerste uur van A Night to Remember. Vermaak jij je nog een beetje? Dat is eigenlijk mijn vraag die ik aan jou heb. Ik hoop het wel, want we gaan zo dadelijk gewoon lekker verder. En nu naar iemand die eigenlijk een prachtig stukje muziekgeschiedenis met zich meedraagt. Jelly Bean heb ik het over, oftewel John Jelly Benitez. Een New Yorkse DJ en producer die nauw samenwerkt met Madonna. Dat heeft hij gedaan. En het leukste is, Sidewalk Talk werd door Madonna geschreven, terwijl Jelly Bean de productie voor zijn rekening nam. Madonna is trouwens ook op de achtergrond van de plaat te horen. En Jelly Bean had later nog veel meer succes. En dat ook met The Real Thing uit 87.

muziek. En dan word je eind van de week word je eindelijk gehaald. En het eerste nummer wat ik hoorde was dat van Jelly Bean. En als ik nog steeds denk hoe die auto tekeer ging en ik daarin. Nou, dan weet je het wel. Dan ben je blij dat je coniferen had in de auto.

bij muziek. Want dat vind ik zo bijzonder aan muziek. Je kunt met z'n allen naar precies hetzelfde nummer luisteren. Maar iedereen beleeft het op zijn of haar manier. Voor de een brengt een bepaalde plaatje terug naar een feestje. Voor de ander een autorit, een vakantie, een bepaalde periode uit je leven. Of gewoon naar die middagen en avonden waarop je met je vrienden buiten stond. En de muziek uit een draagbare radio kwam. En soms hoef je maar een paar seconden van de intro te horen en je bent gelijk weer terug. Alsof die muziek even een deur opent naar een herinnering die ergens diep in je muzikale geheugen ligt. En als we het hebben over nummers die meteen iets losmaken, dan gaan we nu terug naar de vroegere jaren 80. En dat is deze. Houdini. Een groep die uit Brooklyn met Jahlil, Ecstasy en Grandmaster D die hip-hop combineerde met een flinke dosis funk en soul. 5 Minutes of Funk verscheen in 84 en werd geproduceerd door Larry Smith. En luister vooral naar die beat, want zodra die is begonnen, zoals nu, weet je eigenlijk al, we gaan niet meer stilzitten. Dus, ik zeg het al voor de zoveelste keer, zet hem lekker aan. Houdini is hier met 5 Minutes of Funk.

Dat is eigenlijk mijn vraag en dat had ik eigenlijk willen weten als ik jou in de chatbox had gehad. Dat ga ik je vanaf volgende week lekker doorgeven. Dat we weer lekker kunnen chatten en doen met elkaar. En dat jullie kunnen chatten en doen met elkaar. En dat ik weet waar je gedachten zo'n beetje zijn. En waar jij een beetje buiten aan het uithangen bent. Of moet ik nog steeds zeggen, chillen.

Komt het dan? Wanneer ga je het zeggen? Straks. Dit zijn van die heerlijke beats dat je zegt van... Ik begeef me nu eigenlijk zo'n beetje op het strand. Thuis, lekker waar het warm is, waar ik lekker kan dansen. Hier zijn de Safe Sifters.

0: Jam FM.
1: Shapeshifters met hun house act die vooral bekend stond. Zoals met Lawless Dream uit 2004. En natuurlijk de oorspronkelijke samenwerking met Simon Marlin uit Engeland. En Max Reich from Sweden. Ik ben eens even geweest kijken, want ik heb iets binnengekregen. Dat was afgelopen nacht uiteindelijk. Want deze volgende man heb ik ontmoet. En dan moet ik eigenlijk ook in het Engels gaan doen. Want ja, ze luisteren daar helemaal mee. Net zoals onze andere internationale gasten. En zo komt hij dan over. Tonight, a powerful story from Troy Davis, the man behind Baby's Baby. After years away from the creative side of music, Troy returned in 2026 with a deeply personal message. Even the name Baby's Baby honors his late father, whose nickname was Baby. And Troy is literally his father's baby. And now, here is the message. Baby's Baby met Stop Giving the Power to Satan. En ik moet je zeggen, dat is wat wij gaan doen voortaan. Een lekkere, heerlijke power hour erin gaan gooien. En als ik dan dit soort nummers meekrijg, dan zeg ik van ja, dan gaat die boodschap wel degelijk de lucht in. En ik hoop dat hij dan bij jullie binnen gaat komen. Here is Troy Davis met Stop Giving Satan Power.
0: Jam FM.

0: of God.
1: Amen for that.
0: Yes, alive and well. Amen.
1: Precies dat. Troy Davis hier zo bij Jam FM. Stop giving Satan power.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Walk of Life in Amstelveen en John Dowland te beluisteren in Duivendrecht. Mijn naam is Christine Elion. Van zaterdag 10 tot en met maandag 12 oktober is er een gratis wandelactie van Walk of Life. Op al deze dagen trekken deelnemers samen het Amsterdamse bos in om elkaar te ontmoeten, gesprekken te voeren of gewoon samen een stukje te lopen. Vrijwillige coaches begeleiden de wandelingen. Iedereen van 18 jaar of ouder is welkom. Om 9:30 ochtends wordt er verzameld bij de ingang van het Amsterdamse bos bij de parkeerplaats aan de Oude Karselaan in Amstelveen. En morgenavond om 8:00 is er in de Kleine Kerk in Duivendrecht een themaavond rond de muziek van John Dowland. Dowland overleed 400 jaar geleden. Hij was wat we nu een singer-songwriter zouden noemen van melancholieke liederen. In de 17e eeuw werd zijn muziek zo populair dat er ook bewerkingen van werden gemaakt met Nederlandse teksten. Dowland is nog steeds geliefd, ook Sting heeft liederen van hem uitgebracht. Kaartjes voor de avond kosten €10 en zijn te reserveren via csdkkd.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

En daar zijn we weer. Welkom terug bij A Night to Remember. Wat een heerlijkheid was dat, zeg. Die power van Troy Davis met Don't Give Satan Your Power. Een mooie manier om even stil te staan. Maar nu zijn we weer terug bij de muziek. Ja, want dat bracht je natuurlijk wel een beetje richting de stratosfeer, om het zo te zeggen. We gaan zo dadelijk meteen de andere kant op, want als je van funk houdt, dan ga je deze zeker lekker vinden. We gaan namelijk naar die APX, het duo uit Atlanta van Dee Rhodes en Erica Dawn Rhodes. Hun sound is sterk geïnspireerd door de funk en soul uit de jaren 80 en 90. En voor deze track hebben ze niemand minder dan de legendarische Zapp Band erbij gehaald. Het is dat Daniel er nou niet is, maar die houdt echt van de talkbox. En dat is ook wat ze doen bij de Zapp Band. Het resultaat, een heerlijke moderne funkplaat met die ouderwetse groove erin. Precies dat geluid waarbij je denkt, ja hoor, daar gaan we weer. Dus welkom terug. Volume eigenlijk toch wel weer een stukje hoger. Die APX is hier featuring Zapp, FYG. A Night to Remember. En de funk gaat natuurlijk gewoon weer lekker door.

0: This is Jam FM.
1: Zo'n lekkere korte versie, ja, die ken ik eigenlijk niet van The APX. Maar dit was echt minder nog dan

jij hebt gespeeld met je krultang. Soms heb je van die momenten in een uitzending waarop je gewoon even denkt, ja, dit is precies waarom we muziek draaien. Die bas, die funk, die energie. En ondertussen zit je misschien thuis, in de auto, op je werk of gewoon lekker op de bank. En dan gebeurt er iets bijzonders met de muziek. Je hoeft elkaar niet eens te kennen, maar op hetzelfde moment luisteren we naar dezelfde beat. Jij hier, ik daar. En toch zijn we even met elkaar verbonden.

gaan we nu naar een titel die eigenlijk geen uitleg nodig heeft. Ik heb het over Party Over Here. En reken maar dat als ik de studio binnenkom dat het feest gaat.

Oftewel, als je ergens zit waar het een beetje rustig is, dan weet je misschien inmiddels waar je moet zijn. Hier bij Jam FM. En het mooie aan een goede partyplaat is dat je niet hoeft te wachten totdat iemand zegt dat je mee mag doen. De muziek begint, de beat komt binnen en voor je het weet zit je mee te bewegen. Zoals ook hier in de studio. En misschien sta je wel even op je stoel. Niet alleen om het koeler te krijgen, maar om juist die warme sferen terug te halen. Het gaat niet alleen om muziek die je hoort, maar het gaat natuurlijk ook om de muziek, wat het met je doet. Welke herinnering komt er boven en aan welke avond denk je terug? Wie was erbij en waar was je?

0: R&B. En dan moet ik toch zeggen dat het de Jam Edit is. Sowieso is het feest ook daar waar jij bent, want als ik die mensen zo wel eens tegenkom op straat of in een winkel, dan krijg ik toch te horen wat ik allemaal heb gezegd. Dan heb ik zoiets van, oh shit, je was erbij. Nou ben ik in ieder geval blij dat jij erbij bent door waar je ook bent. En dat geldt natuurlijk ook tegen de mensen wereldwijd. Ik ga eens kijken wat ik nog meer voor je heb. Oeh, er komt een lekkere aan hoor. The Night You Murdered Good Time. Ga daar maar eens over nadenken.
1: Don't stop. Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams. Yeah. The Earth has music for those who listen. Jam FM.
0: Twee platen in één om het zo te zeggen. Je kan het bijna een mashup noemen.

hele bijzondere combinatie. In ABC aan de ene kant. En luister vooral naar de funky guitar groove. De Sheer van Chic Mix werd namelijk gemaakt met de betrokkenheid van niemand minder dan Bernard Edwards van Chic. En dat hoor je. Ineens krijg je naast die typische ABC-sound ook die heerlijke chic funker in. Twee werelden die elkaar ontmoeten in één nummer. En dat is nou precies wat muziek zo leuk maakt. Soms hoor je een nummer en denk je, hé, wacht eens even, waar ken ik dit nummer van? We blijven hangen in ieder geval in 87, want we maken een flinke sprong vooruit naar 2020. En daar vinden we ook die combinatie van soul, funk en dance terug. Want als je gewoon lekker jezelf wilt zijn, dan hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Ja, just join me. En doing me, ook dat. Ja, allebei kan natuurlijk. En dat is precies de titel van de volgende plaat van een echte soul-legende. Ik heb het over Melba Moore samen met producer Terry Hunter. En Melba Moore kennen we natuurlijk al heel wat langer uit de soul- en dancewereld. En Terry Hunter brengt daar zijn moderne soul- en house-gevoel in. Weet je? Als je goed kan koken, dan weet je in ieder geval een snufje van dit en een snufje van dat. Sommigen zeggen een beetje van magie. En een beetje van mezelf. Dus dat van ABC en Chic Vibe. Ja, naar een nieuwe generatie van soulvolle grooves. We blijven in ieder geval bewegen door de tijd. Maar één ding blijft dan hetzelfde. En dat is de groove. Ik hoop dat je het met me eens bent. En anders ga je dat zo dadelijk wel meemaken. Ik kijk even naar de tijd. 21:52. Hij slaat ze juist over. En dan ga ik eens kijken wat ik eigenlijk nog voor je heb. Waar ik heen wil gaan. Als laatste, zo dadelijk, nou, dan heb ik er nog wel eentje voor je, hoor. En dan ga ik je een heel fijn weekend wensen. Dat wordt het van mij zeker. Zal ik er vast een tipje van de sluier oplichten, of zal ik dat zo dadelijk gaan vertellen? Ik kijk even naar links. En daar willen ze dat gelijk weten als ik erover begin, maar dat ga ik dus niet doen. Ik kom er zo dadelijk bij op terug. Laten we in ieder geval gaan naar Melba Moore. Just doing me. Daar is helemaal niks mis mee. Welkom in ieder geval. 8 minuten voor 10. Ik heb er zo dadelijk nog eentje voor je hoor. Maar hier is Melba Moore.

0: Jam FM.
1: Wat een avond, wat een reis. En als je vanavond goed hebt geluisterd, dan heb je misschien gemerkt dat er eigenlijk één rode draad door deze hele uitzending liep. We begonnen met herinneringen, met nummers die terug, ja, die jou hebben teruggebracht, om het zo te zeggen, naar een bepaalde tijd, een bepaalde plek en misschien wel naar bepaalde mensen. Van 5 Minutes of Funk naar Party Over Here, van The Night You Murdered Love naar Just Doing Me. En eigenlijk vertellen we met al die titels één groot verhaal. Soms is het een herinnering, soms een gevoel en soms gewoon een beat waarvan je denkt, deze moet even wat harder. En dat is precies waarvan ik zo van muziek hou. Iedereen beleeft het. Dezelfde nummer. Op zijn of haar manier. Voor de een is het een herinnering en voor de ander een nieuw moment dat juist nu ontstaat. En dat is misschien wel het mooiste van deze rode draad van A Night to Remember. Muziek stopt niet wanneer het nummer is afgelopen, maar de herinnering gaat gewoon door. Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat ik je daarvoor wil bedanken. Dankjewel dat je vanavond hebt geluisterd. Dankjewel voor alle berichten en dankjewel voor alle reacties. En vooral het feit dat je deze muzikale reis samen met mij hebt willen maken. En ook hier in de studio met de mensen die hier aanwezig zijn. Maar we zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar. Zaterdag staat er voor mij weer geheel iets nieuws op een ander programma. Dan gaan we weer naar de Hemkaarden, dan ga ik draaien bij Bitch. En als je denkt dat ik vanavond al een beetje aan het opbouwen was, tja, dan was dit gewoon een warming-up. We gaan afsluiten dadelijk deze A Night to Remember met iets dat past bij de gedachten. En dat is LL Cool J met Doing It.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes, die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Het is woensdag. En we knallen erin met een geweldige piep. 30 september. Welkom bij de Soul of Amsterdam. We gaan vol gas. Dus doe je seatbelt on. Het toverwoord vanavond is Soulful House en Layla Hathaway. Helaas niet in de combinatie dat Layla Soulful House gaat. Helaas, maar wie weet. In de toekomst wel. We gaan terug naar de eind jaren 70. Maar een klein beetje ook weer niet. 2026 remix. Dit is Melba Moore. Let's go back to lovin'.

0: van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
1: We gaan verder. We reizen naar Australië. Daar kwam hij uit. Afgelopen donderdag. Remix album nummer 10 van Dr. Packer. En hij pakte CC Peniston. Gaf die een hele nieuwe drumline. En ook een nieuwe bassline. Dit is Finally 2026 Dr. Greg Packer Remix.

Brandy, Baby Baby. En we hebben ook een unreleased track van Juliet Roberts. Maar daar straks meer over. Eerst D-Train.

muziek, origineel uit 1994. Brandy, Baby Baby. Deze remix is unreleased. Shout out to my man Danny Kane. Wat ook unreleased is, is de volgende track die scherp staat. Juliet Roberts. En deze track is beeldschoon.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

0: uit de oude doos van Titsing en Helling, Felix en Jarvis, Flamethrower Rap. Een eerbetoon aan Ray Caffiano, die helaas vandaag is overleden. Ray die eerder werkte voor Warner Brothers, zijn eigen label startte, RFC Records. Een echte muziekveteraan. Helaas niet meer met ons. Nou, Johan is op de House Tour vanavond en ik ben op de Leila Hathaway Tour. Nieuwe tracks van een album vanavond. Eerste gouden ouwe van haar.
1: Leila Hathaway.

1994. Lala Hathaway en Let Me Love You. Dit is de remix. We begonnen het blokje Lala Hathaway met Something uit 92. Gevolgd door een track van haar nieuwe album Made in Chicago. So Smart. Album officieel morgen uit. Jam FM heeft een primeur daarmee in Nederland. Bedankt aan Balu Matthew. Thank you, Balu.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: 11:02. We gaan het tempo weer opschroeven. Uit de persoonlijke collectie en playlist van Greg Packer is dit Jimmy Ross.

deze track officieel uit te gaan brengen. Maar hij draait hem wel op zijn sets. Dus heb ik hem ook. Straks nog meer unreleased tracks van Crack. Met een hele leuke remix van Katie Kitsune. Maar eerst Jimmy Ross.

van zijn Volume 10 is deze van Juliet Roberts. Haar grote hit uit 1993, Caught in the Middle, kreeg een Greg Packer makeover. En die valt zeker niet tegen. Approved and tested by the Soul of Amsterdam crew.

Je hoort het al aan het melodietje, denk ik. Leuke remix. CC Peniston. Somebody Else's Guy. En God. Rakim, de rapper. En een klein beetje Jeff Red. You Called and Told Me er ook in. Here we go.

Stevie Wonder's album Songs in a Key of Life bestaat dit jaar 50. En Mr. Wonder is in zijn privécollectie gaan duiken en heeft maar liefst 4 unreleased tracks gevonden die nooit eerder zijn uitgebracht, die bedoeld waren voor dit album. En dit is er één van. My Life Story of Love, Stevie Wonder. Zo dadelijk nog meer muziek van Lala Hathaway. Maar eerst Derek D.

The Sisters of Higher Ground, they're back. Geproduceerd door de Soul of Amsterdam, Johan Tissing, Andreas Helling. Brand new. En wat ook nieuw is, is deze van Layla Hathaway van haar album Made in Chicago.

Back to Back. Twee tracks voor het nieuwe album van Layla Hathaway. Made in Chicago. Ze in betoon voor haar vader Donny. Het album komt officieel morgen dus uit. En je hebt hem als eerste hier op Jam FM kunnen horen. En hier is nog meer Layla. Uit de oude doos.

Daryl McKee op je radio. Right here with you. Ook deze is spiksplinternieuw. We draaien al een aantal weken hier op Jam FM.

Hoop dat je hebt genoten van de Layla Hathaway special. Volgende week Koos Alberts. Nee, geintje. Dankjewel voor het luisteren. Hoop dat jullie er volgende week weer bij zijn. Dit waren Johan Titsing en Andreas Helling. The Soul of Amsterdam en Layla Hathaway.

0: op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappenbezorger Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet storm.

0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.